Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Belastingdienst loopt naar schatting 14 miljoen euro mis door grootschalige btw-fraude. De fiscus spreekt van een geraffineerde constructie. De Amerikaanse president Trump heeft zijn ministerie van Oorlog opdracht gegeven weer proeven met kernwapens te houden. Deskundigen noemen de aankondiging pro-machtsvertoon en een wanhoopspoging. De hoogste advocaat van het Israëlische leger heeft bekend dat zij een schokkende martelvideo heeft gelekt. Het weer dan nog? Vanavond valt in het westen plaatselijk wat lichte regen. Later op de avond zal het op de meeste plekken droog zijn en is er veel bewolking. De zuidwestenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. En de temperatuur die daalt geleidelijk naar zo'n 10 graden. Ook in de nacht blijft het droog. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is Radio Experience. 11 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. FBI-functionarissen hebben meerdere personen aangehouden in de Amerikaanse staat Michigan na verijdeling van een aanslag. Om wie het gaat, wat de motieven zijn en waar de aanslag zou plaatsvinden, is niet bekendgemaakt. Volgens de FBI zou de actie rond Halloween zijn gepland door personen met vermoedelijk banden met het internationaal terrorisme. Uit veiligheidsoverwegingen benadrukt de dienst dat er geen directe dreiging meer bestaat. De Belastingdienst loopt naar schatting 14 miljoen euro mis door grootschalige btw-fraude. Het AD meldt dat daarvoor twee mannen uit Eindhoven zijn gearresteerd. Ook zou een 70-jarige medeverdachte zijn opgepakt in Polen. Volgens de FIOD gebruikten zij een netwerk van schijnbedrijven om fictieve facturen te sturen en btw-teruggaven te claimen voor transacties die nooit plaatsvonden. Zo verdween er miljoenen aan belastinggeld. De fiscus spreekt van een geraffineerde constructie. En reisorganisatie TUI haalt haar Nederlandse reizigers op van het door orkaan Melissa getroffen eiland Jamaica. Met een speciaal vliegtuig, voorzien van 305 zitplaatsen, wordt er naar Kingston gevlogen om zo'n 82 pakketreizigers op te halen, plus tientallen ticketreizigers. De infrastructuur op het eiland liep ernstige schade op en er vielen meerdere doden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt nog geen hulpverzoeken van Nederlanders. Het weer dan nog. Vanavond valt in het westen plaatselijk wat lichte regen. Later op de avond zal het op de meeste plekken droog zijn en is er veel bewolking. De zuidwestenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. En de temperatuur die daalt geleidelijk naar zo'n 10 graden. Ook in de nacht blijft het droog. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
7: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.

Er is maar één radiostation. Nou ja, er zijn er natuurlijk veel meer. Maar wij draaien ze echt allemaal. Classics, classics. Experience. Welkom bij de radio. Let's go.

0: too. Abby, you're a bad Abby. Abby, it's Abby, Abby Long. Abby Long, come on, up on the Southern Boulevard. Yeah, you're a bad Long. Right. And who's Amanda? Amanda Blue. Amanda Blue. I am Amanda Blue. How many is it?
1: I count.
0: There's more, there's more. There's a Sophie.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. FBI-functionarissen hebben meerdere personen aangehouden in de Amerikaanse staat Michigan na verijdeling van een aanslag. De Belastingdienst loopt naar schatting 14 miljoen euro mis door grootschalige btw-fraude. De fiscus spreekt van een geraffineerde constructie. En reisorganisatie TUI haalt haar Nederlandse reizigers op van het door orkaan Melissa getroffen eiland Jamaica. Het weer dan nog? Vanavond valt in het westen plaatselijk wat lichte regen. Later op de avond zal het op de meeste plekken droog zijn en is er veel bewolking. De zuidwestenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. En de temperatuur die daalt geleidelijk naar zo'n 10 graden. Ook in de nacht blijft het droog. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Ik ben Bram Lieftink. Headlines. In het Belgische Genk is vanavond een 29-jarige monteur bevrijd nadat hij ruim 4 uur vast had gezeten in een windturbine. President Trump heeft de Secret Service beveiliging van voormalig vicepresident Kamala Harris ingetrokken. Dat bevestigt het Witte Huis. In Blijswijk is het jaarlijkse slaapfeest van het Huttendorp voor het eerst in 50 jaar afgelast vanwege overlast van jongeren. Dan het weer nog. Morgen breekt op veel plaatsen de zon door, maar de kans op een bui blijft aanwezig. Het wordt 21 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
7: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
8: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Pallonia, de snelst groeiende boom ter wereld.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, olé. U weet wel, met zo'n doek en een

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: We hopen minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten gaat hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Wat vind jij van Radio Experience? Stuur ons gerust een WhatsApp. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit is Radio Experience. 1 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Koning Willem-Alexander brengt dit jaar op uitnodiging van Suriname een staatsbezoek, kort na de viering van 50 jaar onafhankelijkheid op 25 november. Dat meldde president Jennifer Geerling-Simons na diplomatiek overleg tijdens de VN-top. Premier Dick Schoof woont de onafhankelijkheidsviering wel bij. Dat is afgesproken tijdens zijn ontmoeting in New York met het Surinaamse staatshoofd. De Belarusische president, Lukashenko, zegt dat Vladimir Poetin een zeer goed voorstel heeft om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat vertelde hij na een gesprek van ruim 5 uur met Poetin in Moskou. Het plan zou al kort zijn besproken tijdens Poetins top met Trump in augustus in Alaska en krijgt volgens Lukashenko brede steun van de VS. Daarnaast waarschuwt hij dat Oekraïne bij afwijzing van het plan zijn hele land kan verliezen. En Artsen zonder Grenzen heeft haar hulpactiviteiten in Gazastad stilgelegd. Volgens de organisatie is de veiligheidssituatie daar snel verslechterd met aanhoudende luchtaanvallen en Israëlische tanks die genaderd zijn op minder dan 1 kilometer afstand. De organisatie roept Israël en Hamas op medische faciliteiten te beschermen en veilige doorgang voor hulpverleners en burgers te garanderen. Het weer tot slot. Vannacht valt er in het noorden en oosten plaatselijk wat lichte regen. In het zuiden kan er lokaal wat mist ontstaan. Er staat weinig wind en het koelt af naar zo'n 8 graden. De morgen begint droog met hier en daar wat zon. Later op de dag loopt de temperatuur op naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
5: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
6: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
7: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
8: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
9: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Belarusische president, Lukashenko, zegt dat Vladimir Poetin een zeer goed voorstel heeft om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. ING verwacht de verkoop van zijn Russische activiteiten niet voor eind oktober te kunnen afronden. En natuur- en milieuorganisaties vinden dat het vandaag gepresenteerde plan 2050 de natuur onvoldoende beschermt. Het weer dan nog. Vanavond wisselen wolken en korte opklaringen elkaar af, met plaatselijk kans op wat lichte regen. Er staat over het algemeen weinig wind, met uitzondering van het noorden, want daar staat een matige wind die op de Wadden zelfs vrij krachtig kan worden. En de temperatuur die zakt vanavond naar een gemiddelde van 8 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio, Radio Experience.
2: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

zegt de grootvader van Prince. En hij leidde daar een kerkdienst. Olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

Radio Experience vandaag nog toe aan jouw WhatsApp-contacten. 06 4000 31 26. 06 4000.